0: relaxter thuis. Daarin hebben we diverse maten, van small tot XXL en ook nog maatwerk. Dus mogelijkheden genoeg. Bent u nieuwsgierig? Kom gezellig langs voor het juiste zit- en slaapcomfort.
1: Maak impact in 2026. Kijk snel op regioimpact.nl.
2: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
3: Een bedrijfspand aan de Bakkerzuigerstraat in Almere-Buiten is afgelopen nacht beschoten. En vanaf vandaag werkt Rijkswaterstaat aan de A6 tussen Emmeloord en Lemmer. Meer regionieuws straks in een bulletin van 9:30.
4: Dit is Flevoland op KPN-kanaal 505.
5: Door Albegens met het NOS-journaal. Het TBS-systeem is verder vastgelopen. 6 jaar geleden stonden 45 mensen op de wachtlijst voor behandeling in een TBS-kliniek. Nu zijn dat er 261. Het probleem wordt erger doordat steeds vaker mensen TBS krijgen opgelegd en doordat de behandeltermijnen langer worden. Vanaf vandaag kunnen ook BOA's jongeren doorverwijzen naar HALT. Dat is de plek waar jongeren hun fout kunnen goedmaken zonder strafblad. Politie mocht al doorsturen naar HALT, maar BOA's konden alleen boetes of waarschuwingen geven. Wel gaat het altijd in overleg met de jongeren, zegt HALT.
6: Jongeren hebben altijd zelf de mogelijkheid om te kiezen voor HALT. Dat is altijd vrijwillig. Dus een jongere zal van een BOA de mogelijkheid krijgen om toch die boete te betalen of naar HALT te gaan.
5: Het idee is dat BOA's beter jeugdcriminaliteit kunnen aanpakken als ze jongeren ook naar HALT kunnen sturen. En dat jongeren mogelijkheden krijgen om te leren van hun fouten. Het Amerikaanse leger heeft weer aanvallen uitgevoerd op Iran. En dat gebeurde volgens de VS als vergelding voor het neerhalen van een Amerikaanse drone boven internationale wateren. Iran bevestigt dat een eiland in de straat van Hormuz is gebombardeerd en zegt dat is teruggeslagen door een aanval op een Amerikaanse basis. De eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Colombia heeft geen winnaar opgeleverd. Komt een tweede beslissende stemronde tussen de rechtspopulistische Abelardo de la Estrella en de linkse kandidaat Ivan Cepeda. Dat de la Estrella zoveel stemmen haalde, werd een paar dagen geleden niet verwacht, zegt correspondent Nina Jurna.
7: Deze man komt echt uit het niets, heeft geen politieke achtergrond. Dus dat was al heel verrassend, zijn stijging. Maar dat hij nu echt als grootste winnaar uit de bus zou komen, ook al is er dan een tweede ronde nodig, dat was toch wel de verrassing.
5: Uitslag van de eerste ronde wordt betwist door de vertrekkende president Gustavo Petro. Die beweert dat er mogelijk fraude is gepleegd. Het weer, eerst vrij zonnig, later meer stapelwolken, vooral in het binnenland en plaatselijk een bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dankjewel. En dan de ANWB verkeersinformatie. 4 files in onze regio. Te beginnen op de A27. Almere-Gorkum tussen Hilversum en Knoopend Lunette doe je er 10 minuten langer over. De A28 dan Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Zwolle-Zuid. 27 minuten. De N50 Emmeloord-Apeldoorn tussen Kampen-Zuid en Knoopend Hattemerbroek. In de richting van de A28 richting Amersfoort. Daar doe je 10 minuten langer over. En de laatste die valt net weg bij de N331. Die is dus net opgelost. Dan zijn er ook nog flitsers. Althans, er is er eentje. Op de N707 bij Zeewolde is dat

0: of een afspraak? Kijk op spanhakdakwerken.nl.
1: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
4: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
5: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
6: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
5: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
6: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
7: Goedemorgen.

het prachtige Good People. En daarvoor Gino Vanille met Wild Horses. Je luistert naar Flevoland Muziekland. Ja, en ik heb nieuws voor je over de Rolling Stones. Want misschien gaan ze wel weer op tournee. Althans, Mick Jagger die kan niet wachten om weer op tournee te gaan. Dat vertelde hij bij BBC Radio 2. Hij zegt, ik zou dolgraag op tour gaan. Ik kan niet wachten. Maar hij verwacht dat dat in 2026 nog niet zal zijn. Maar hopelijk gebeurt het wel zo snel mogelijk, zegt hij. En die laatste tour van de Rolling Stones, dat was in 2024... toen de band met de Hackney Diamonds Tour stadions in Noord-Amerika aandeed. Ja, en daarvoor waren ze dus in Europa met de 60 Tour. In 2022 stonden ze toen in de Johan Cruijff Arena. En ik weet niet of je het nog weet, maar ze zouden toen volgens mij in juni op gaan treden. Maar toen, last moment, werd het toch nog, ging het toch niet door. Want ja, Mick Jagger volgens mij die had corona. Dus die kon toen niet optreden. En toen waren er best wel wat fans boos. En dat kan ik op zich ook wel begrijpen. Want het was echt last moment. Hè. Dus op het laatste moment ging het niet door. Ja, en er waren heel veel mensen toch al naartoe gereisd. Mensen hadden hotelletjes geboekt. Ja, dus die vonden dat natuurlijk wel vervelend. Maand later werd het alsnog ingehaald. Dus die hebben uiteindelijk toch nog wel hun optreden van de Rolling Stones gekregen. Maar dat kan dus misschien binnenkort wel weer. Ja, er staat nog niet of ze dan ook in Europa gaan toeren. Maar misschien, dat zou wel leuk zijn. De Rolling Stones, ja, daar heb ik het over. En een van hun platen die ik heel leuk vind, dat is Mess It Up. En die ga je nu horen.

Kerst op TV? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

hit van 2026. Justin de Wild en Cheerio. Je kunt ermee spelen met Kiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiek
dat dan precies? Nou, vandaag zijn het twee foto's van het opzetten van de tenten voor opwekking. Dat is alweer een week geleden. Ontdek het verschil en dan maak je misschien wel kans op hartstikke mooie geldbedragen. Of misschien wel hartstikke leuke prijzen. Andere leuke prijzen die op het rad staan. Je kunt de foto trouwens bekijken op onze Facebookpagina. Onze website omroepflevoland.nl/kiek. Of je zet even de televisie aan. Dan zie je ook dus die twee foto's. En ja, zoals je natuurlijk ook bij een camping verwacht, zie je allerlei tenten op deze foto staan. Je ziet een hartstikke mooi gemaaid grasveld. Ik zie waterflesjes, ik zie allemaal big bags met allemaal spullen. Want ja, dat moet je natuurlijk allemaal meeslepen als je een weekend gaat kamperen. Ik zie een hele mooie roze koffer en daarbovenop staan wat laarzen. Kortom, heel veel details op deze twee foto's. Maar op de tweede foto is iets veranderd of weggepikt. En aan jou de vraag wat dat is. Weet jij dat? Dan kun je naar omroepflevoland.nl/kiek gaan. Dat kan tot 11 uur, daar kan je je antwoord invoeren. Of je belt even, dat kan ook 0320 28 50 50. En als je het dan goed hebt en je wordt na 11:30 gebeld door de collega's van Herberg Flevoland, ja, dan mag je aan het rad draaien en dan win je dus een hartstikke leuke prijs. Misschien wel een geldbedrag of misschien wel iets anders, een vogelhuisje. Noem maar op, het kan allemaal. 0320 28 50 50 of omroepflevoland.nl/kiek. En dit is Shalimar met I Can Make You Feel Good.

0: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met Omroep Flevoland. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
1: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
0: Maak impact in 2026. Kijk snel op regioimpact.nl.
2: Ga op je dode gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
3: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
5: De verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
8: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK, hou vast voor ondernemers.
9: Flevoland met het regionieuws.
10: Een bedrijfspand aan de Bakkerzuigerstraat in Almere Buiten is afgelopen nacht beschoten. Gebeurde even na 4 uur. Het is nog niet bekend wat de toedracht is van de schietpartij en of er gewonden zijn gevallen. In dezelfde straat waren eerder meerdere pogingen tot liquidatie bij een boksschool. Rijkswaterstaat werkt vanaf vandaag aan de A6 tussen Emmeloord en Lemmer. Er komt onder meer nieuw asfalt. Eerst wordt gewerkt tussen knooppunt Emmeloord en afrit De Munt. En vanaf half augustus is het stuk tussen Emmeloord en Lemmer aan de beurt. De werkzaamheden zijn in beide richtingen, maar Rijkswaterstaat doet dat niet tegelijk. Het verkeer kan over de versmalde rijstroken erlangs. Bij de aanpak van bodemdaling in Flevoland is het te onduidelijk wie waarvoor verantwoordelijk is. Bovendien is er geen gezamenlijke lange termijnvisie. Dat concludeert de rekenkamer van het waterschap. Tot het jaar 2100 kan de bodem in de gebieden rond Emmeloord, Urk, Dronten en Zeewolde tot 75 centimeter dalen. En dat bedreigt zowel de landbouw als de woningbouw. Volgens het rapport wordt er te veel gepraat zonder dat er concrete resultaten zijn. Tot zover een overzicht van het nieuws. Meer nieuws vind je op omroepflevoland.nl of in onze app.
11: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Vanaf vandaag kunnen BOA's jongeren doorverwijzen naar HALT. Dat is de plek waar jongeren hun fout kunnen goedmaken zonder strafblad. Tot nu toe konden BOA's alleen waarschuwen of boetes geven. Het Amerikaanse leger heeft weer aanvallen uitgevoerd op Iran. Dat gebeurde volgens de VS als vergelding voor het neerhalen van een Amerikaanse drone boven zee. Iran bevestigt de aanval en zegt dat is teruggeslagen. De man die in Italië vastzat in een grot is gered. Hij zat sinds gistermiddag vast op een diepte van 120 meter... in de provincie Cuneo, in het noordwesten van Italië. De man van 20 was geraakt door een vallend rotsblok en kon niet meer klimmen.
12: Een heel goedemorgen. Op deze eerste dag van juni is het best aardig in Flevoland. De zon schijnt geregeld tussen de wolkenvelden door. Het blijft zo goed als droog, al kan ik een enkele lichte bui niet geheel uitsluiten. De temperatuur stijgt vanmiddag naar de aangename waarde van 21 of 22 graden. Daarbij waait een zwakke tot matige zuidwestenwind. Vanavond eerst helder, later vanuit het westen meer bewolking. Vannacht kan lokaal een beetje regen vallen bij een temperatuur van 15 graden. Morgen is van zomerweer geen sprake. Vooral na de ochtendspits komen enkele stevige regen- en onweersbuien voor. Soms splenst het flink. Er zijn ook wel droge momenten met de zon. Maar met hooguit 20 graden en in de middag een stevige zuidwestenwind is het fris. Daarna gaat de temperatuur omlaag en blijft het licht onbestendig.
10: Dankjewel Diana. En dan de ANWB verkeersinformatie. Vier files in onze regio. Te beginnen op de A9 Diemen Amstelveen tussen knooppunt Holendrecht en Amstelveen. Doe er 5 minuten langer over. De A27 dan Almere Gorkum tussen Bilthoven en knooppunt Rijnsweerd. 5 minuten. De A28 Amersfoort Zwolle tussen het Harde en Zwolle Zuid. Een kwartier. En er staat nog een file op de N331 Emmeloord Zwolle. Tussen de Frankhuizer Allee en de A28 doe je er 5 minuten langer over. Ook nog een flitser, die staat op de Zeewolderdijk, de N707 bij Zeewolde dus. Hectometerpaal 4,2. Zie jij nou een flitser? Je kunt hem melden in de Flitsmeister app. In Flevoland Muziekland gaan we zo meteen terug in de tijd. We gaan terug naar het jaar 1988.
13: Goedemorgen.

0: De spinners waren dat en Now Be Around.
1: Flevoland, Muziekland. Terug naar...
0: Ja, we gaan terug naar 1 juni 1988. En als we dan even een korte blik werpen op de hitlijst van toen... dan zien we op nummer 3 Fleetwood Mac staan met Everywhere. En George Michael staat er ook in, hoor. Op plek 5 met One More Try. Prince, Alphabet Street. Ja, dit is echt de jaren 80. Hè. Je hoort het allemaal iconische namen die erin in staan. Sting met Fragile. Jermaine Stewart, Get Lucky. Toto natuurlijk, ook jaren 80. Stop Loving You. Ja, ik had echt graag in de jaren 80 opgegroeid willen zijn. Want ja, dan heb je prachtige muziek natuurlijk. Ook met Stay On These Roads kwamen we nog tegen in de lijst. Maar ook Bruce Springsteen met One Step Up. En ook al Gerard Joling met Shangri-La staat er ook in. Iron Maiden. Ja, ik kan zo nog even doorgaan met allemaal iconische namen. Maar ze stonden allemaal dus in die hitlijst van 1 juni 1988... Wie er ook in stonden, dat waren de Gypsy Kings met Bamboleo. En ja, de Gypsy Kings die bestaan nu 40 jaar. En dat gaan zij ook vieren hier in Nederland. Ze gaan op 4 podia gaan zij optreden. Dat doen ze in 2027. In Haarlem onder andere, in Eindhoven, in Nijmegen en ook in Rotterdam bij de Doelen. En ja, daar kun je dus volgens mij steeds kaartjes voor kopen. En deze Franse groep, de Gypsy Kings, gaat dus 4 keer dus optreden hier in Nederland. Maar zij staan dus op de lijst van 1 juni 1988 op plekje nummer 9... met het prachtige Bamboleo.
1: Flevoland Muziekland. Terug naar...
0: 1 juni 1988.

American Girls van Harry Styles. Ja. En komend weekend is het laatste weekend dat hij na 10 keer eindelijk even rust mag pakken. Tenminste, vanuit hier in Amsterdam. Hij heeft natuurlijk 10 keer dan opgetreden met zijn tournee Together Together. Ik heb het over Harry Styles. En ik heb wat op social media voorbij zien komen. Het ziet eruit als een heel goed concert hoor. Maar het blijft de arena natuurlijk. Hè. Zometeen nog de polderplaat. Maar eerst nog David Grant en Jackie Graham met Could I Be Falling In Love.

natuurlijk een elk nummer, hè? Die Lange Frans samen met Marco Kraats, Als de Zon Schijnt. De polderplaat dus van deze week. Zometeen nog een uurtje Flevoland Muziekland met Rutger Radstaker. Dus heel veel plezier zometeen. Maar eerst nog Michael Jackson en The Way You Make Me Feel.

0: Dit is Flevoland.
1: Dus als u dan de volgende dag de weg weer overrijdt, rijdt u aan de andere kant van de weg en wordt er aan de andere kant weer gewerkt.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Als je dit heel snel kan, dan win je al gewoon meerdere minuten.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Kaboom, alles weg.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
5: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
6: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
7: Onderweg naar je werk of een afspraak? Hou je aan de snelheid. Zo zijn we samen veilig onderweg in Flevoland.
6: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autohuis de Nijverheid in Emmeloord.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: Een bedrijfspand aan de Bakker-Zuigerstraat in Almere Buiten is afgelopen nacht beschoten. En vanaf vandaag werkt Rijkswaterstaat aan de A6 tussen Emmeloord en Lemmer. Meer regio-nieuws straks in een bulletin van 10:30.
9: Dit is Flevoland. Ook te volgen op Instagram.
10: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger heeft afgelopen weekend meer aanvallen uitgevoerd op Iran. Volgens de VS zijn de aanvallen een vergelding voor het neerhalen van een Amerikaanse drone boven internationale wateren. Onder meer het Iraanse eiland Qasem in de straat van Hormuz was doelwit. Iran bevestigt de aanval en zegt dat het hard heeft teruggeslagen, onder meer door een Amerikaanse basis aan te vallen. Mogelijk was dat in Kuwait en daar kwam de luchtverdediging in actie. Een nieuwe test voor borstkanker kan ervoor zorgen dat patiënten minder vaak chemotherapie hoeven te ondergaan. Met die test worden 50 genen onderzocht en wordt gekeken hoe groot het risico is dat de tumor terugkeert. Patiënten die hoog scoorden op de test kregen chemo- en hormoontherapie. Mensen met een lage score alleen hormoontherapie. In beide gevallen was de groep die na 5 jaar kankervrij was vrijwel even groot. Daaruit concluderen de onderzoekers dat patiënten met een lage risicoscore vaker chemotherapie kunnen overslaan. De Hongaarse premier Magyar eist dat president Sulyok opstapt. Hij vindt hem ongeschikt en had daarom een ultimatum gesteld dat middernacht afliep. Vanochtend was er nog een gesprek, maar het lijkt erop dat dat niets heeft opgeleverd. Magyar zei na afloop dat hij Sulyok voor de rechter zou brengen als hij blijft weigeren op te stappen. Magyar won in april de verkiezingen van Orbán, die 16 jaar lang aan de macht was. Hij eiste daarna het vertrek van functionarissen die door Orbán waren benoemd. Bij een explosie gevolgd door een brand in een Zuid-Koreaanse raketfabriek zijn zeker 5 doden gevallen. De zaak ontplofte toen apparatuur werd schoongemaakt. De brandweer had moeite met het bluswerk omdat de plattegronden van de raketfabriek ontbraken. Het weer vanochtend nog vrij zonnig, later meer stapelwolken, vooral in het binnenland met ook plaatselijk een bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Dankjewel. Het verkeer dan van de ANWB. Er is 1 vertraging op dit moment. De A28 Amersfoort-Zwolle tussen Wezep en Zwolle-Zuid. 10 minuten vertraging. En er wordt geflitst op de N707 in Zeewolde in beide richtingen. Bij hectometerpaal 4,2. En Flevoland Muziekland gaat verder met Bruce Hornsby.
12: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bad & Body. Ga naar Bogaert Keukens en Badkamers in Almere.
13: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
14: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek.

0: Progressive.nl. Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar Promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op de NederlandseKluis.nl.
2: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
3: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar, tegen infecties.

0: Kleine en Maak Me Nou Niet Gek hier bij Flevoland. Lil Kleine die had dit liedje gemaakt en hij dacht van ja, er ontbreekt nog iets. Er moet nog een zanger bij en dat moet een volkszanger zijn. Nou, toen kwam hij uiteindelijk bij Samuel Welten en die zei meteen ja. Die had er gewoon meteen zin in. En het is een lekker liedje geworden, Maak Me Nou Niet Gek. En die hoorde je naar Bruce Hornsby, That's The Way It Is. Aan het begin van een nieuw uurtje Flevoland, Muziekland. Er zijn een aantal mensen jarig vandaag waar ik even bij stil wil staan. Ilse Waringa is vandaag 51 jaar oud geworden. Onder andere bekend natuurlijk van de Luizenmoeder. Alanis Morissette van You All The Know. Dat liedje is 52 jaar geworden. Wielrenner Michael Rasmussen is 52 geworden. En Marion Keller is jarig. Die is 56. En als je denkt, Marion Keller, wie is dat eigenlijk? Dat is de stem van RTL 4. En heel vroeger heeft ze dat gedaan voor de publieke omroep. En even een klein terugblikje.
1: Goedemiddag, u bent weer terug bij de Tros. Over een half uur, jongens en meisjes, is het weer zover. Want dan kunnen jullie kijken naar Bekijk het maar. Met zoals iedere woensdagmiddag de berenboot en de belevenissen van Casper het Spookje.
0: Leuk toch? Dat is Marion Keller, die is jarig vandaag. Ze zat ook in Frizzle Sizzle. Dus die ga ik sowieso even draaien zo dadelijk met Alles Heeft een Ritme. Maar Jason Donovan is ook jarig. Die is 58 geworden vandaag. En ja, ik wilde toch graag even deze ook draaien. Dus 2 jaren achter elkaar. Jason Donovan en Frizzle Sizzle. Sealed with a Kiss hoor je nu.

net als deze maandag. Frissel, sissel en alles heeft een ritme na de jarige Jason Donovan. Ja, ondertussen spelen we het spelletje Kiek ook. Kiek is bij de opwekking geweest en staat daar op het kampeerterrein. Je ziet dan ook een aantal tenten en ook een hoop bagage staan. Koffers en een hoop troep ook erbij, moet ik zeggen. Dus er is veel te zien weer op het plaatje. Maar op de rechterfoto heeft Kiek iets weggepikt of veranderd. Wat anders is dan op de linkerfoto. Maar ja, wat? Je moet het ook maar even net zien. En als je het ziet, dan zou ik dat zeker even doorgeven op onze site, omroepflevoland.nl. Of even bellen met 0320 28 50 50 voor het antwoord. En je hebt tot 11 uur deze ochtend de tijd om dat te doen. Heb je het goed? Dan bel ik samen met Arnoudje misschien later deze ochtend wel even terug om aan het prijzenrad te gaan draaien. Maak je kans op leuke prijzen. Dus zie je het verschil? Geef het dan even door. Ik laat de foto nog even op televisie staan ook. Mocht je niet thuis zijn, maar wel internet in de buurt hebben, dan kun je het plaatje ook vinden op onze site of op onze Facebookpagina bijvoorbeeld. Nu Suzy Cat Quattro en If You Can Give Me Love.

0: wij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met Omroep Flevoland. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
1: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
2: Maak impact in 2026. Kijk snel op regioimpact.nl.
3: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
4: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
5: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
4: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
6: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
7: Get ready for the OG.
8: All y'all bitches wanna look like me.
9: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
6: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Summer Sale bij Bureau Scanbrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscanbrit.nl.
12: Flevoland met het regionieuws.
13: Het is 1:01. Goedemorgen. 5 mannen zijn veroordeeld vanwege hun betrokkenheid bij drugslijn Harry, die onder andere in Dronten, Biddinghuizen en Zwifterband actief was. De leiders, 2 mannen uit Dronten, kregen celstraffen van 18 en 24 maanden en moeten €10.000 terugbetalen die ze met de drugslijn verdiend hadden. De 3 drugscouriers, die hoeven niet terug de cel in. 2 van hen krijgen taakstraffen en ze moeten allemaal flinke bedragen terugbetalen. De SP in Almere wil weten hoeveel geld er is uitgegeven aan het bidboek voor een mogelijke KNVB-campus in de stad. De KNVB koos uiteindelijk toch voor Zeist. De SP'er, de Vrede, vermoedt dat er meer kosten zijn gemaakt dan de 4 ton die de gemeenteraad eerder niet wilde vrijmaken. De Vrede denkt dat de drang naar prestige een rol speelde in het proces en wil de exacte kosten weten. Bij de aanpak van bodemdaling in Flevoland is het te onduidelijk wie waarvoor verantwoordelijk is. Bovendien is er geen gezamenlijke lange termijnvisie. Dat concludeert de Rekenkamer van het Waterschap. Tot het jaar 2100 kan de bodem in gebieden rond Emmeloord, Urk, Dronten en Zeewolde tot 75 centimeter dalen. En dat bedreigt zowel de landbouw als de woningbouw. Volgens het rapport wordt er te veel gepraat zonder dat er concrete resultaten zijn. En tot zover het regio nieuws. Je leest het allemaal terug op web en app.
14: Een heel goedemorgen. Op deze eerste dag van juni is het best aardig in Flevoland. De zon schijnt geregeld tussen de wolkenvelden door. Het blijft zo goed als droog, al kan ik een enkele lichte bui niet geheel uitsluiten. De temperatuur stijgt vanmiddag naar de aangename waarde van 21 of 22 graden. Daarbij waait een zwakke tot matige zuidwestenwind. Vanavond eerst helder, later vanuit het westen meer bewolking. Vannacht kan lokaal een beetje regen vallen bij een temperatuur van 15 graden. Morgen is van zomerweer geen sprake. Vooral na de ochtendspits komen enkele stevige regen- en onweersbuien voor. Soms splenst het flink. Er zijn ook wel droogmomenten met de zon. Maar met hooguit 20 graden en in de middag een stevige zuidwestenwind is het fris. Daarna gaat de temperatuur omlaag en blijft het licht onbestendig.
13: Dan het verkeer van de ANWB. Er zijn geen vertragingen op dit moment, maar er wordt wel geflitst op één plekje. De N707 in Zeewolde in beide richtingen bij hectometerpaal 4,2. Heb je nou nog een andere gezien, dan kun je melden in de app van Flitsmeister. En dan gaan we door met Flevoland Muziekland. Ik heb zo meteen Shakira voor je, maar eerst Cliff Richard.
15: Goedemorgen.

Hey, wat een lekker liedje. Shakira samen met Burna Boy en Die Die. Hij is net uit. En natuurlijk voor het WK. En dit zijn de Stray Cats en Runaway Boys. Heb je nou zelf nog een suggestie voor op de playlist? Dan kun je hem even doorgeven via de app van Flevoland. Het nummer is 0320 28 50 50. Helemaal leuk als je wat inspreekt even wat je wil horen. Dan kan ik dat laten horen zometeen op de radio. Dus 0320 28 50 50. Spreek wat in en ik draai het zo voor je.

0: The Runaway Boys, Stray Cats hier bij Flevoland. En ik zeg ook goedemorgen tegen Tamara.
1: Morgen.
0: Hallo, hoe is jouw dag vandaag?
1: Ja, lekker rustig.
0: Ja?
1: Ja, lekker van weer genieten.
0: Ja, nu het nog kan.
1: Ja, zeker.
0: Ja, en helemaal niks op de planning staan voor vandaag?
1: Nee, ik moet alleen vanmiddag de kinderen van mijn zusje ophalen om op te passen.
0: Oh, wat gezellig.
1: Gewoon lekker rustig, ja.
0: Oh, heerlijk, heerlijk. Even lekker een vrije maandag, toch? Dat is fijn.
1: Ja, heerlijk.
0: En je hebt mij een appje gestuurd dat je een liedje van Kimberly Francis wil horen.
1: Ja, klopt.
0: Vertel eens.
1: Nou, ik vind dat gewoon een heel bijzonder liedje. En ik ben vorig jaar ben ik mijn moeder verloren.
0: Mm-hmm.
1: En ik ga volgend jaar ga ik trouwen met mijn partner.
0: Ja.
1: En dit wordt ook ons openingsnummer op de bruiloft.
0: Oh, echt?
1: Ja.
0: Oh, en hebben jullie de dans al geoefend?
1: Nee, we hebben de dans nog niet geoefend. Dit is echt het moment waarop mijn vader mij weggeeft.
0: Ja, ja, ja.
1: Dus dit liedje wordt dan gedraaid.
0: Oh, zo. Oké. Oh, wat mooi zeg.
1: Ja.
0: En we hebben het over het liedje Als ik dan denk aan jou.
1: Ja. Klopt.
0: En ik kan me zo voorstellen dat dat textueel gezien ook slaat op het verlies van jouw moeder.
1: Ja, zeker.
0: Ja, ja. Dan is ze er toch nog een beetje bij.
1: Zeker.
0: Mooi. Ik ga met liefde voor je draaien. En ik wens je alvast een prachtige bruiloft toe. Maar het duurt nog even, hè?
1: Dankjewel. Ja, volgend jaar.
0: Leuk, leuk, leuk. Nou, stuur ons dan zeker ook weer een appje.
1: Gaan we zeker doen. Dankjewel.
0: Oké, fijne dag.
1: Hetzelfde, daar.

Let the Music Play van Barry White hier bij Flevoland, waar we nog even één keertje kiek spelen zo op de valreep. Want we hebben nog 9 minuten de tijd om jouw goede antwoord van je te krijgen. Zie jij het verschil tussen de twee foto's? Bel het dan even door op 0320 28 50 50 of geef het even door op onze site omroepflevoland.nl/kiek. Daar kun je natuurlijk ook de foto zien. En ik laat hem ook nog eventjes de komende paar minuten op televisie zien. Dan kun je lekker mee puzzelen. En je weet het, hè. 11 uur is de deadline, dus nog inmiddels 8.

0: Dit is Flevoland.
1: Dus als u dan de volgende dag de weg weer overrijdt, rijdt u aan de andere kant van de weg en wordt er aan de andere kant weer gewerkt.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Als je dit heel snel kan, dan win je al gewoon meerdere minuten.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Kaboom, alles weg.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
5: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
6: Welkom bij ons in de showroom bij Woontex Slaapkomfort... op Woonboulevard Palazzo in Lelystad. Bij Woontex gaan we eerst aan tafel met een lekker bakje koffie... om te analyseren wat de behoeftes zijn, je lichtcomfort... en wat wij vooral belangrijk vinden wat ook bij jouw portemonnee past. We zien u graag in onze showroom voor een goed advies.
5: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autohuis de Nijverheid in Emmeloord.
7: Onderweg naar je werk of een afspraak. Hou je aan de snelheid. Zo zijn we samen veilig onderweg in Flevoland.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: 5 mannen zijn veroordeeld vanwege hun betrokkenheid bij drugslijn Harry... die onder andere in Dronten, Biddinghuizen en Zwifterband actief was. En de SP in Almere wil weten hoeveel er is uitgegeven aan het bidboek... voor een mogelijke KNVB-campus in de stad.

0: tikkertje.
1: Dit is het nieuws op Urk FM. Dit is het nieuws op Urk FM.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De regels rond het vuurwerkverbod moeten strenger. Dat adviseert de Raad van State aan het kabinet. Dat wil vanaf de komende jaarwisseling een landelijk vuurwerkverbod invoeren. Alleen de wetgeving moet nog wel door de Tweede en Eerste Kamer. Het is de bedoeling dat vuurwerk voor particulieren wordt verboden, maar dat clubs, buurtverenigingen en andere groepen het nog wel onder voorwaarden mogen afsteken. Burgemeesters kunnen daarvoor ontheffing verlenen, maar als het aan de Raad van State ligt, moeten de voorwaarden voor die ontheffingen strenger. Door de oorlog in het Midden-Oosten zijn bedrijven aan het hamsteren en de Nederlandse industrie profiteert daarvan. De vraag naar producten die in Nederland zijn gemaakt steeg vorige maand het hardst in 4 jaar tijd, zegt de beroepsvereniging van inkopers. Bedrijven willen voorraden opbouwen nu de straat van Hormuz al maanden zo goed als dicht is en er tekorten beginnen te ontstaan. Vooral de chemische industrie zit in de lift en de productie van plastic stijgt ook. Dat betekent wel dat de prijzen van bepaalde kunststoffen behoorlijk zijn gestegen. De Hongaarse premier Sulyok weigert op te stappen. Premier Magyar had daarvoor een ultimatum gesteld dat om middernacht afliep. Magyar zegt nu dat hij de grondwet wil aanpassen zodat de president wordt weggestuurd. Sulyok houdt zelf vol dat hij alle recht heeft om aan te blijven. Pieter van den Hogeband is niet de chef de mission tijdens de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. NOC-NSF kiest voor iemand anders, meldt de oud-zwemmer. Hij noemt het een enorm voorrecht om met de allerbeste sporters van ons land te hebben mogen werken. Met Van den Hogeband als chef de mission beleefde Nederland succesvolle zomerspelen 5 jaar geleden in Tokio en 2 jaar geleden in Parijs. De sportkoepel bevestigt het vertrek van Van den Hogeband en komt over ruim 2 weken met meer details. Het weer vanochtend nog vrij zonnig, later meer stapelwolken, vooral in het binnenland. Er is ook kans op een bui plaatselijk. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Lekkere muziek op Urk FM.

0: Urk FM.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Als er een landelijk vuurwerkverbod komt, moeten de regels wel strenger zijn, vindt de Raad van State. Het is de bedoeling dat alleen nog clubs of verenigingen vuurwerk mogen afsteken. Burgemeesters kunnen daarvoor ontheffing verlenen, maar de voorwaarden voor die ontheffingen moeten strenger, vindt de Raad van State. In een vuurwerkfabriek op Malta is een explosie geweest. Het gebeurde in een dorpje in het noorden van het eiland in de Middellandse Zee. In de fabriek was niemand aan het werk. Twee mannen die in de buurt aan het werk waren, zijn met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Huizen in de regio stonden te trillen en ramen sprongen. De knallen waren kilometers verderop te horen. Wat de oorzaak was van de explosie op Malta wordt nog onderzocht. Door de oorlog in het Midden-Oosten zijn bedrijven aan het hamsteren en de Nederlandse industrie profiteert daarvan. De vraag naar producten die in Nederland zijn gemaakt steeg vorige maand het hardst in 4 jaar tijd, zegt de beroepsvereniging van inkopers. Bedrijven willen voorraden opbouwen nu de straat van Hormuz al maanden zo goed als dicht is en er tekorten beginnen te ontstaan. Dankzij een nieuwe test hoeven mensen met borstkanker mogelijk minder vaak onnodig chemotherapie ondergaan. Met de test wordt gekeken hoe groot het risico is dat een tumor terugkeert. En patiënten met een laag risico kregen alleen hormoontherapie. De groep die na 5 jaar kankervrij was, was vrijwel even groot als patiënten die ook chemotherapie moesten ondergaan. Het weer nu nog vrij zonnig, maar vanmiddag meer kans op stapelwolken. Blijft wel vrijwel overal droog bij 20 tot 24 graden. Morgen dan bewolkt met regen en ook kans op onweer. En het wordt dan maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Ja, ik heb hem.

0: Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Verschillende veiligheidsregio's willen dat het luchtalarm blijft bestaan. Het kabinet wil de sirenes per 2028 afschaffen omdat het te veel zou kosten. Maar volgens de veiligheidsregio's is er geen goed alternatief. De Rotterdamse burgemeester Schouten heeft namens de veiligheidsregio's de Tweede Kamer per brief gevraagd om behoud van de sirene. Ze vinden een extra systeem naast het NL Alert via de mobiele telefoon noodzakelijk. Met NL Alert wordt maar 92% van de bevolking bereikt. Advocaat Geert-Jan Knoops is 4 weken voorwaardelijk geschorst door de Raad van Discipline Amsterdam, het tuchtcollege voor de advocatuur. Een cliënt van Knoops in een zedenzaak had een verklaring in zijn strafdossier ingrijpend gewijzigd. Het wordt Knoops zwaar aangerekend dat hij zijn cliënt niet schriftelijk heeft gewezen op het risico van zo'n aanpassing. Daarnaast heeft het echtpaar Knoops volgens de raad excessief gedeclareerd zonder vooraf een inschatting te geven van de kosten. Voor dat laatste is Carrie Knoops berispt. Het echtpaar heeft 30 dagen om in beroep te gaan. Als er een landelijk vuurwerkverbod komt, moeten de regels wel strenger zijn, vindt de Raad van State. Het is de bedoeling dat alleen nog clubs of verenigingen vuurwerk mogen afsteken. Burgemeesters kunnen dan een ontheffing verlenen. Maar de voorwaarden voor die ontheffingen moeten strenger, vindt de Raad van State. Dankzij een nieuwe test hoeven mensen met borstkanker mogelijk minder vaak onnodige chemotherapie ondergaan. Met die test wordt gekeken hoe groot het risico is dat een tumor terugkeert. Patiënten met een laag risico kregen alleen hormoontherapie. De groep die na 5 jaar kankervrij was, was vrijwel even groot als patiënten die ook chemo moesten ondergaan. Het weer nog vrij zonnig, maar vanmiddag kans op stapelwolken. Blijft wel overal droog en maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Urk FM, hou.

0: is het nieuws op RUC FM.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Verschillende veiligheidsregio's willen dat het luchtalarm blijft bestaan. Het kabinet wil de sirenes per 2028 afschaffen omdat het te veel zou kosten. Maar volgens de veiligheidsregio's is er geen goed alternatief. De Rotterdamse burgemeester Schout zoeken werden tot nu toe steeds afgewezen. De Belg is inmiddels 78 jaar en wordt opgenomen in een forensisch zorgcentrum. Daar moet hij verplicht een behandelprogramma volgen en krijgt hij een enkel band. Door de explosie in een dorp in Myanmar gisteren is een groot deel van een wijk verwoest. Gebouwen zijn weggeblazen en veel puin is op straat beland. Door de chaos is onduidelijk hoeveel mensen zijn omgekomen. Volgens lokale autoriteiten zijn er zeker 39 doden en tientallen gewonden. Maar gisteren spraken hulpverleners nog over zeker 55 doden. De ontploffing was in een dorp in het noordoosten van Myanmar, in een gebouw waar explosieven voor de mijnbouw waren opgeslagen. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het advocaten-echtpaar Knoops is door het tuchtcollege op de vingers getikt. Geert-Jan Knoops is 4 weken voorwaardelijk geschorst. Had een van hun cliënten schriftelijk moeten wijzen op een aanpassing in het strafdossier. Bovendien heeft het echtpaar volgens het college excessief gedeclareerd. Daarom is Carrie Knoops berispt. Verschillende veiligheidsregio's willen dat het luchtalarm blijft bestaan. Dat staat in een brief die burgemeester Schouten van Rotterdam namens die veiligheidsregio's naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Het kabinet wil de sirenes per 2028 afschaffen omdat het te veel zou kosten. Maar volgens de veiligheidsregio's is er geen goed alternatief. Het weer. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af. Blijft wel vrijwel overal droog bij 20 tot 24 graden. Morgen bewolkt met regen en kans op onweer. En het wordt dan maximaal...
0: Urk FM, hou.

0: Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Een Belgische seriemoordenaar wordt na 46 jaar vrijgelaten uit de gevangenis. Freddy Hourion pleegde in 1979 6 moorden en werd daarom veroordeeld tot levenslang. Hij heeft vaker om vervroegde vrijlating gevraagd, maar die verzoeken werden tot nu toe steeds afgewezen. De Belg is inmiddels 78 jaar en wordt opgenomen in een forensisch zorgcentrum. Daar moet hij verplicht een behandelprogramma volgen en krijgt hij een enkel band. Door de explosie in een dorp in Myanmar. Het Verenigd Koninkrijk hoeft geen schadevergoeding te betalen aan Rwanda. Dat heeft een internationaal hof in Den Haag bepaald. Rwanda eiste omgerekend meer dan 125 miljoen euro, omdat het VK een streep haalde door een omstreden asieldeal. Dat akkoord regelde de overplaatsing naar Rwanda van asielzoekers die het Verenigd Koninkrijk illegaal waren binnengekomen. De Britten beloofden tientallen miljoenen om de kosten te dekken. Het besluit om de deal te schrappen werd door Rwanda gezien als contractbreuk, maar het hof concludeert dat het VK geen geld verschuldigd is. Een Belgische seriemoordenaar wordt na 46 jaar vrijgelaten uit de gevangenis. Freddy Hourion pleegde in 1979 6 moorden en werd daarom veroordeeld tot levenslang. Hij heeft vaker om vervroegde vrijlating gevraagd, maar die verzoeken werden tot nu toe steeds afgewezen. De Belg is inmiddels 78 en wordt opgenomen in een forensisch zorgcentrum. Daar moet hij verplicht een behandelprogramma volgen en een enkelband dragen. Door de explosies in een dorp in Myanmar is een groot deel van een wijk verwoest. Gebouwen zijn verdwenen en op straat ligt veel puin. Volgens lokale autoriteiten zijn er zeker 39 doden en tientallen gewonden. De ontploffing was in een gebouw waar explosieven voor de mijnbouw waren opgeslagen. Het weer, vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af, blijft wel...
0: Dit is Urk FM.

0: een dikkertje.
1: Dit is het nieuws op RUC FM.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Frankrijk heeft opnieuw een tanker uit Rusland onderschept. Dat gebeurde gisterochtend op ruim 700 kilometer ten westen van het Franse schiereiland Bretagne. Dat meldt de Franse president Macron. De tanker behoort waarschijnlijk tot de Russische schaduwvloot. Dat zijn schepen die onder een andere vlag varen om zo de westerse sancties op Russische olie te omzeilen. Nederland gaat toch mensen helpen om Gaza te verlaten. Het gaat om een groep van bijna 50 Palestijnen die een werk- of studievisum hebben voor Nederland. Twee van hen zijn al onderweg. Een derde persoon gaat naar Italië. Het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt dat het diplomatieke hulp heeft verleend en zegt het binnenkort ook te doen voor de rest van de groep. Eerder vond Nederland het genoeg om Israël alleen te vragen of de Palestijnen Gaza mochten verlaten. Nu helpt de regering ook bij het organiseren en coördineren van de reis. Een aantal veiligheidsregio's pleit in een brief aan de Tweede Kamer voor het behoud van het luchtalarm. Het kabinet wil de sirenes per 2028 afschaffen, maar de veiligheidsregio's vinden dat een extra systeem naast het NL Alert noodzakelijk blijft. Met NL Alert wordt via de mobiele telefoons maar 92% van de bevolking bereikt. Het afgelopen jaar zijn meer Nederlanders lid geworden van een sportvereniging. Het gaat om een toename van 47.000 leden. Dat blijkt uit een reportage van sportkoepel NOC-NSF. Vooral voetbal, tennis, padel en golf zijn populairder geworden. De meeste volwassenen gaan sporten om gezonder te worden. Ondanks de toename maakt NOC-NSF zich zorgen om de voorgenomen bezuinigingen in de sport. Volgens de koepel wordt de vrijwillige verenigingsstructuur daardoor hard geraakt. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Blijft overal droog bij 20 tot 24 graden. Morgen bewolkt met regen en kans op onweer. Dan maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Lekkere muziek op RUC FM.

0: Ketjen. Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Iran wil pas verder onderhandelen met Amerika als Israël stopt met aanvallen op Libanon. Dat meldt het Iraanse persbureau Tasnim. Ook zou Iran stoppen met het uitwisselen van berichten via bemiddelaars. Autoriteiten in Iran bevestigen het nieuws nog niet. Maar volgens het persbureau schenden de aanvallen van Israël in Libanon het staakt het vuren tussen Iran en de VS. Het Israëlische leger voert de aanvallen in Zuid-Libanon juist op. Naar eigen zeggen is dat nodig om Hezbollah uit te schakelen. Frankrijk heeft opnieuw een tanker uit Rusland onderschept, meldt de Franse president Macron. Dat gebeurde gisterochtend op ruim 700 kilometer ten westen van het Franse schiereiland Bretagne. De tanker behoort waarschijnlijk tot de Russische schaduwvloot. Dat zijn schepen die onder een andere vlag varen om zo de westerse sancties op Russische olie te omzeilen. De onderschepping door Frankrijk werd uitgevoerd in samenwerking met een aantal bondgenoten. Het Centraal Joods Overleg stapt naar de rechter om te voorkomen dat Kanye West naar Nederland komt. De Amerikaanse rapper, die zich nu J noemt, treedt zaterdag en maandag op in de Gelredome in Arnhem. Volgens het CAO leidt dat tot een gevoel van onveiligheid, vooral onder Joodse Nederlanders. J ligt onder vuur vanwege antisemitische uitspraken. Optredens in onder meer Groot-Brittannië en Polen gingen daarom niet door. Vorige week zei asielminister Van den Brink dat Nederland J niet kan weigeren. Wanneer het kortgeding dient, is nog niet bekend. Een Nederlandse toerist die in Colombia vermist was, is doodgevonden. Dat bevestigt haar familie aan NH Nieuws. De vrouw van 41 werd vorige week maandag voor het laatst gezien toen ze een wandeltocht ging maken. Afgelopen weekend startte de Colombiaanse autoriteit een zoekactie. Gisteren werd het lichaam van de vrouw gevonden in een meer. Hoe ze om het leven is gekomen is nog onduidelijk. Het weer tot besluit. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het blijft vrijwel overal droog bij 20 tot 24 graden. Morgen is bewolkt met regen, kans op onweer. En dan wordt het maximaal 23 graden. Dit was het NOS Show.
0: Urk FM.

0: is het nieuws op Urk FM.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft het leger opgedragen om de zuidelijke buitenwijken van Beirut aan te vallen. Inwoners van het gebied zijn opgeroepen te vertrekken. Sinds het bestand tussen Iran en de VS in april inging, heeft Israël minder aanvallen op de Libanese hoofdstad uitgevoerd. Maar het land zegt dat ze nu weer nodig zijn om Hezbollah uit te schakelen. Intussen wordt er op de Iraanse staatstelevisie gesproken over een eind aan het staakt het vuren. Persbureau Tasnim schrijft dat ook de onderhandelingen met de VS worden stilgelegd als Israël zich niet terugtrekt uit Libanon. Autoriteiten in Iran bevestigen dat nieuws nog niet. Nederland stopt per direct met het terugsturen van Libanese asielzoekers. Asielminister Van den Brink heeft dat besloten vanwege de veiligheidssituatie in het land. Komende 6 maanden worden er geen besluiten genomen over aanvragen van Libanezen en wordt er ook niemand teruggestuurd. Voor asielzoekers die verdacht worden van oorlogsmisdaden geldt een uitzondering. En ook Libanezen die eerder een aanvraag deden in een ander EU-land vallen buiten de regeling. De komende 3 nachten kan een deel van de asielzoekers uit Ter Apel overnachten in het Drentse Tweede Exloërmond. Gemeente Borger-Odoorn, waar Tweede Exloërmond onder valt, heeft in een sporthal plaats voor 150 mensen. Nog altijd zijn er in Ter Apel te weinig slaapplekken. Volgens het COA komt dat doordat op andere plekken te weinig opvanglocaties zijn. Ook andere gemeenten zoals Groningen en het Hoge Land sprongen eerder bij om asielzoekers uit Ter Apel op te vangen. Het Centraal Joods Overleg stapt naar de rechter om te voorkomen dat Kanye West naar Nederland komt. Amerikaanse rapper, die zich nu Ye noemt, treedt zaterdag en maandag op in de Gelredome in Arnhem. Volgens het CEO leidt dat tot een gevoel van onveiligheid, vooral onder Joodse Nederlanders. Ye ligt onder vuur vanwege antisemitische uitspraken. Wanneer het kort geding dient, is nog niet bekend. Het weer, het is vrijwel overal droog bij 20 tot 24 graden. Vanavond koelt het af naar zo'n 15 graden. Morgen bewolkt, met regen, kans op onweer en er verandert aan de temperatuur weinig. Dit was het NOS Show.
0: Lekkere muziek hier op Urk FM.

0: is het nieuws op Urk FM.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft het leger opgedragen om de zuidelijke buitenwijken van Beirut aan te vallen. Inwoners van het gebied zijn opgeroepen te vertrekken. Sinds het bestand tussen Iran en de VS in april inging, heeft Israël minder aanvallen op de Libanese hoofdstad uitgevoerd. Maar het land zegt dat ze nu weer nodig zijn om Hezbollah uit te schakelen. Intussen wordt er op de Iraanse staatstelevisie gesproken over een einde aan het staakt-het-vuren. Persbureau Tasnim schrijft ook dat de onderhandelingen met de VS worden stilgelegd als Israël zich niet terugtrekt uit Libanon. Autoriteiten in Iran bevestigen dat nieuws nog niet. De komende 6 maanden worden geen Libanese asielzoekers meer teruggestuurd en er worden ook geen besluiten genomen in asielaanvragen. Dat heeft asielminister Van den Brink besloten vanwege de veiligheidssituatie in het land. Voor asielzoekers die verdacht worden van oorlogsmisdaden geldt een uitzondering. De komende 3 nachten kunnen 150 asielzoekers voor wie geen plaats is in Ter Apel overnachten in het Drentse Tweede Exloërmond. Nog altijd zijn er in Ter Apel te weinig slaapplekken. Ook andere gemeenten zoals Groningen en het Hoge Land sprongen eerder bij om asielzoekers uit Ter Apel op te vangen. Rotterdam gaat de strijd aan met femicide. Vandaag is de samenwerkingsagenda Aanpak Femicide Rotterdam gelanceerd. Daar spreken de gemeenten, professionals en maatschappelijke organisaties af om de aanpak van vrouwenmoord gezamenlijk te versterken, zegt burgemeester Schouten.
2: Wij gaan nog beter samenwerken met alle partijen die er zijn. En dat betekent dat we ook veel meer gaan richten op signalering. Want als je signaleert dat er iets niet goed gaat, dan kun je natuurlijk het uiteindelijke vreselijke eind, ja, de femicide zelf hopelijk voorkomen. We gaan gewoon eigenlijk een soort aanpak creëren waarin alles mogelijk is om maar te zien hoe we vrouwen nog beter kunnen beschermen.
1: Cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek en het Openbaar Ministerie laten zien dat grofweg elke 8 dagen een vrouw wordt gedood. Meestal gebeurt dat door een partner of ex-familielid. Het weer, vanavond koelt het af naar zo'n 15 graden. Morgen bewolkt met regen en kans op onweer en 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Lekkere muziek op Urk FM.

0: is het nieuws op Urk FM.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Regeringspartij VVD wil opheldering over het besluit om 47 Palestijnen die een werk- of studievisum voor Nederland hebben actief te helpen Gaza te verlaten. Kamerlid Elian zegt hoogst verbaasd te zijn. Hij vindt dat minister Berendsen van Buitenlandse Zaken daarmee toestaat dat de gewone asielprocedure op een slimme manier wordt omzeild. Vandaag bleek dat er inmiddels 2 studenten uit Gaza onderweg zijn naar ons land. Het Openbaar Ministerie eist 30 jaar cel tegen een man uit Rijswijk die zijn buurvrouw doodschoot. Man van 58 schoot de vrouw en haar twee jaar geleden dood in haar woning. Dat vertelt deze verslaggever van Omroep West.
2: De moord op de 38-jarige Parel Ramlakhan lijkt een typisch geval van femicide. Want hij wilde een relatie met haar en zij wees hem af. Daarna werd ze doodgeschoten in de portiek van de flat waar ze allebei woonden, in het bijzijn van haar jonge zoontje.
1: De man wordt daarom ook verdacht van poging tot doodslag op het 4-jarige zoontje van de vrouw en 3 buurtbewoners die de getuigen waren van de schietpartij. Een stel uit Den Bosch wordt verdacht van seksueel misbruik van hun 2 pleegkinderen. 2 mannen, allebei van 33, hebben volgens justitie ook expliciete beelden van ze gemaakt en verspreid. Tegen beide is vandaag 4 jaar cel geëist, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. Het Openbaar Ministerie zegt ervan uit te gaan dat de 2 pleegouders zijn geworden om hun seksuele fantasie te kunnen bevredigen. De komende 3 nachten kan een deel van de asielzoekers uit Ter Apel overnachten in het Drentse Tweede Exloërmond. Gemeente Borgen-Odoorn, waar Tweede Exloërmond onder valt, heeft in een sporthal plaats voor 150 mensen. Nog altijd zijn er in Ter Apel te weinig slaapplekken. Volgens het COA komt dat doordat op andere plekken te weinig opvanglocaties zijn. Het weer. Vanavond lossen de stapelwolken grotendeels op en schijnt de zon tot zonsondergang. Vannacht koelt het af naar graad of 15. Morgen is bewolkt met soms stevige buien. Een kans op onweer bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Urk FM.

0: Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Het Israëlische leger rukt niet verder op naar de Libanese hoofdstad Beirut. De Amerikaanse president Trump zegt dat dat de uitkomst is van een telefoongesprek dat hij voerde met de Israëlische premier Netanyahu. Trump zegt dat hij ook contact heeft gehad met Hezbollah en dat de organisatie heeft beloofd de aanvallen te stoppen. Bij een steekpartij bij een bedrijfspand in Heerhugowaard is een onbekend aantal mensen gewond geraakt. Dat meldt regionale zender NH Nieuws. Het is onbekend hoe de slachtoffers eraan toe zijn. De steekpartij was rond 19:30 vanavond. Volgens de omroep hebben agenten het pand omsingeld en houden ze het onder schot. De omgeving van het pand in Heerhugowaard is afgezet. De regeringspartij VVD wil opheldering over het besluit om 47 Palestijnen die een werk- of studievisum voor Nederland hebben actief te helpen Gaza te verlaten. Kamerlid Elian vindt dat minister Berendsen van Buitenlandse Zaken daarmee toestaat dat de gewone asielprocedure op een slimme manier wordt omzeild.
2: Je kunt er vrij zeker van uitgaan dat zij asiel gaan aanvragen hier, dat ze daarna ook een beroep gaan doen op nareis. Dus wat ons betreft zou dat niet aan de orde moeten zijn.
1: De agent die betrokken was bij het geweld tijdens een aanhouding in een AZC in Zeist zegt dat hij niet wist dat de vrouw tegen wie die geweld gebruikte zwanger was. Hij zegt dat hij anders had gehandeld als hij dat wel had geweten. 2 weken geleden kwam de politie naar het asielzoekerscentrum na melding van bedreiging en vernieling door een man. De vrouw die vlakbij hem stond weigerde daar weg te gaan en werd door een politieman met hond hardhandig weggetrokken, waarna ze viel. Beelden van het geweld bij de aanhouding in Zeist maken veel los op sociale media. Het weer. Vanavond lossen de stapelwolken grotendeels op en schijnt de zon tot zonsondergang. Vannacht koelt het af naar zo'n 15 graden. Morgen bewolkt met soms stevige buien. Een kans op onweer bij 15 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.